is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan dat mee bemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. 1 op de 3 bedrijven moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen, omdat ze hun aangifte niet correct hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. In totaal ging het om 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n foute of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI inzetten. Daarvoor loopt nu een proefproject. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
2: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
3: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat met 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
1: Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ghana-Panama. Die eindigde met 1-0 voor Ghana. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm, tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

vandaag heb je de Boomgaard-sessies Bois en Goat Nova. Vanaf 20 uur in het provinciedomein De IJzer Boomgaard. Morgen achter de schermen Digispel Café om 15:30 in de bibliotheek. En dan heb je ook nog zondag aanstaande de internationale yogadag die doorgaat in de pluimen vanaf 10 uur.

Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: YouTube. En waar vind je eigenlijk gratis drinkwater nog in deze tijd? Een antwoord op al die vragen vind je bijvoorbeeld voortaan wel dankzij de hittekaart van Stad Oostende. Op de kaart staan onder meer drinkwaterpunten, zonnecrème dispensers, ook nog EHBO-posten, openbare toiletten, schaduwrijke plekken, dat wordt er allemaal op aangeduid. De stad wil de inwoners op zo'n manier helpen om de veilige zomer door te komen, want warme dagen, dat vraagt uiteraard om extra aandacht voor elkaar. En met deze kaart maken ze dan het voor iedereen gemakkelijker om verkoeling, drinkwater en bescherming tegen de zon te gaan vinden. We krijgen via het open best wel vragen binnen waar mensen die gratis drinkwater kunnen vinden. Wel, maar ook nog voor de nachtopvang, het MSOC en het straathoekwerk bieden tijdens deze warme dagen extra ondersteuning aan mensen die helaas op straat moeten leven. Onder meer met drinkwater en zonnecrème. En het is wel positief dat ze nu een dispenser hebben met dat gratis zonnecrème in de nachtopvang. De kaart trouwens is beschikbaar via oostende.be/warme-dagen-kaart.
1: Les souvenirs ont bloqué ma porte. Mais de ma peine il faut que je sorte pour oublier cette fille. Qui m'a meurtri

En zaterdag en zondag aanstaande organiseert de Paddendam een Paracycling Day. Dat is een internationale wielerwedstrijd voor paracyclisten. De atleten uit het binnen- en buitenland geven er dan 2 dagen lang het beste van zichzelf op een volledig vlak parcours met start en aankomst op het Marktplein.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Melinda FM, the beste muziek mix.
1: Melinda FM. Imojo, Imojo, Imojo.
0: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

Sofia met de Midnight Stalker. Laten we terugkeren naar 1980 met de geluiden van de Blues Brothers. Met de vocale stem van Aretha Franklin en Think. Welkom bij Melinda FM.

Arrested met Summer. Het eerste uur gaan we afsluiten met Milo en Liam, Sterren aan de Aarde. En deze nog eens van Shaki uit de jaren 90. Op Carolina. Graag tot straks na 7.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200. En er ligt de snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
2: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
1: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
1: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
4: Wij zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
5: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
6: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
1: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 My.

Nu zaterdag en zondag organiseren regionaal landschap Wasthoek en tal van partners het Duizend Soorten Weekend in Heuvelland, Ieper en Poperingen. Vrijwilligers, natuurliefhebbers en experts trekken er 48 uur lang op uit om samen minstens 1000 verschillende dieren en plantensoorten te gaan ontdekken en te registreren via waarnemingen.be. En iedereen kan er zelfs aan deelnemen, ook zonder voorkennis.

0: Bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Volgende week woensdag bruist het centrum van De Haan terug de wielersfeer tijdens de koersen. Belofte en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannende avondcriterium van 70 kilometer, verdeeld over 35 ronden. De start wordt gegeven om 19:30 aan Café Het Pupje in de Grote Straat. Kom de renders gerust aanmoedigen en geniet na afloop ook nog eens van een gezellige afterparty.

0: Vroege Vogels met Mike. Elke werkdag tussen 6 en 8.
1: We speelden ooit verstoppertje.

0: laten.
1: Met Stef Bos. Volgende week donderdag start de feestelijke 30ste editie van Sint-Henricus Kermis in Torhout. De aftrap wordt er gegeven met een heerlijke comedy night in de feest.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

We Don't Have To Take Our Clothes Off met Jermaine Stewart. Vrijdag volgende week, vrijdag dan, organiseert Ferm Watou de allereerste lichtjesavond op de Bollaard in Watou. Vanaf 18 uur krijg je dan kinderanimatie, een spectaculaire LED-act van Switch en Live Music. Frietjes, pannenkoeken, ijsjes en een gezellige bar wordt daar een sfeervolle avond voor het ganse gezin.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang, nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
2: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
1: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de Unif op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
1: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van drie groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 18 Robbie.

Suzanne Fassbender uit het Verenigd Koninkrijk, meer bepaald uit Bradford. Maar ze overleed op 2 mei 1991, op haar, of twee dagen voor haar 32e verjaardag. En volgens bronnen stierf zij door zelfdoding. Je hoorde haar grootste hit Twilight Café. Goed, daarmee zijn we deze donderdagmorgen van start gegaan hier in de Muziekdoos.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit.

0: levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Op zaterdag 27 juni organiseert Koers Museum van de Wielersport in Roeselare opnieuw haar tweedehands wielerbeurs. Kom die dag tussen 9:30 en 13 uur in Roeselare op post langs de Brugse Steenweg snuisteren in een aanbod van tweedehands foto's, wielerboeken, tijdschriften, truien, vintage fietsen en tal van andere unieke wielerverzamelingen. Wie weet, score je dan dat ene ontbrekende stuk voor je wielerverzameling.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

Meteoarts.be en ook te volgen op Facebook heeft ons het weerbericht bezorgd. Wel, vandaag donderdag wordt het warm en regelrecht zwoel met wellicht veel zon. In de loop van de dag wordt het onweerachtig met kans op onweer. De maxima zetten zo'n 25 graden aan zee tot 30 à 31 graden in het centrum van het land.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

niet zo bekend nummer van deze Cliff Richard. Het dateert uit 1974 en Take Me High. Oh, kijk en luister. Vooral luister. Kijk is een beetje moeilijk. Dat is lang geleden. Stroom.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Sabrina Carpenter heeft een hint gegeven. Het is tijd voor koffie, espresso. Tot zometeen na 9 uur, na het regionale nieuws. Hier is nog Phil Collins.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Oostende is er opnieuw het Maatjesfestival, een evenement dat intussen een vaste waarde is geworden aan de kust. En bij de start van de festiviteiten spraken we met een tevreden Oostendse schepen van toerisme, Nico Geldhof.
2: Zal wel zijn, want ik ben niet alleen schepen van toerisme, maar ook van tradities. En als er nu één traditie is in Oostende, dan is het wel het Maatjesfestival. Ondertussen het 50ste jaar, de 50ste editie.
1: Ja, dus het is een jubileumeditie. Wat is er zo wat speciaal ten opzichte van de andere festivals? De voorbije jaren?
2: Oh, dat is folklore in Oostende. Hè. We doen dat al 50 jaar, dankzij Glenn Dan Groo en zijn team. Die doen dat fantastisch met het Maatjescomité. We hebben uiteraard een zeer goede meter en peter, Wendy van Wanden en Lucas. Ja. We hebben een aantal partnersponsors, De Leize, Alain De Lange, Etias, die hier ook aanwezig zijn. En uiteraard hebben we 4 dagen lang schitterende artiesten op het Vissersplein in Oostende.
1: Na de officiële opening van het Maatjesfestival spraken we ook met Wendy van Wanten, die al jaren met trots optreedt als meter van het evenement. En Wendy vertelt hoe zij deze editie beleefde.
3: Nee, ik ben zo ongeveer 20-tal jaar aanwezig als ambassadrice van de organisatie hier van de Maatjes.
1: Ja. En je hebt een speciale band met Oostende. Ze konden niemand beter kiezen als meter om dit festival hier te openen. Hè?
3: Ja, ik voel me hier ook helemaal thuis. Hè. Maar dan in Oostende.
1: Ja.
3: Het zijn allemaal mijn maatjes ook. En we gaan dan in zee altijd de eerste maatjes proeven. En ik krijg die eer om dat als eerste te mogen doen.
1: Hij vormt ook een mooi koppel met Peter Lucas. Hoe is die samenwerking tussen jullie beiden?
3: Ja, we hebben al een verleden. We hebben ook in het Witte Paard gestaan in het jaar 2000 of zoiets. Ja. Dus we kennen elkaar door en door ook. En dat klikt altijd goed. We doen dat zeker van harte.
1: Voor de speciaal voor Oostende. En de zomer komt er ook aan. Heb je iets speciaal in de zomer dat je zegt van daar kijk ik naar uit in Oostende?
3: Wel, ik ben eigenlijk heel vaak in Oostende tegenwoordig. Ja. Ik ben een beetje aan het uitbollen. Ik ben aan het genieten. Ja. Dat moet ook gebeuren. En het feit van de maatjes heeft altijd zo'n beetje het startschot van de zomer.
1: Ja, van het seizoen.
3: Van het seizoen. Ja. En vandaar we zijn begonnen. We gaan genieten.
1: Ja, gelijk heb je. Ja. En je hebt daar net ook de maatjes kunnen proeven. Hoe eet jij ze het liefst?
3: Wel, ik eet ze het liefst met een ajuintje. Ja. Maar ik heb nu de pure, zonder ajuinen eerst geproefd. En ik moet zeggen, dat is nog beter eigenlijk. Ja, ja. Dan proef je echt hoe dat de smaak is.
1: Ja.
3: En dit jaar zijn ze ook weer, zoals ieder jaar, mals, vettig en glibberig.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zonnig met hier en daar hoge wolkensluiers en later ook stapelwolken. Het blijft zeer warm met temperaturen van rond 25 graden aan zee tot ruim 30 graden landinwaarts. De wind die blijft meestal zwak uit wisselende richtingen. Later op de dag en tijdens de nacht kunnen onweersbuien vanuit het zuiden het land binnentrekken. En die zijn lokaal fel met kans op veel regen op korte tijd. Ook morgen blijft het zonnig en heet. Maar vanaf vrijdag namiddag neemt de kans op hevige, mogelijk gestructureerde onweersbuien opnieuw toe.
4: Het regionieuws werd u aangeboden door

De Britse groep Ultravox met dat prachtige nummer Vienna. Wel, in het Verenigd Koninkrijk bereikte Vienna slechts de tweede plaats in de hitparade. Dat wordt nog steeds gezien als een van de grootste gemiste nummer 1 hits uit de Britse popgeschiedenis, omdat het werd tegengehouden door Shut Up Your Face van Joe Dawsey. Het zal je maar overkomen. Goedemorgen.

Klinkt toch een beetje zomers, of niet soms? Chic, hè? Die kennen we nog van The Chic's a Freak and I Want Your Love. Hier is Jan Smit en als de morgen is gekomen.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk

164 of bezoek de website veramme.com. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

Generation of the Groove. Generation

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Shake Your Body Down to the Ground en The Jacksons uit de jaren 70 was dat. Goed, we gaan zo stilaan richting 10 uur. Er is nog niet mal aan de melding.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

krijgen een aantal mooie dagen in onze provincie. Ja, we spreken zelfs over een hittegolf, hoorde ik in het nieuws van 10 uur vertellen. Maar we hebben onze muziek uiteraard ook zomers gehouden. Johan Verminne, die noemt dat mooie dagen. Straks is hij aan de beurt. Nu Jean-Jacques Goldman en Je te donne. Op de werkvloer, in de zon. Goedemorgen.

0: hebben op de plaats op de redactie waar ze de weerkaarten maken. We kijken uit naar een heel mooi zomers weekend. Ze spreken zelfs van een hittegolf, maar daar gaan we ons nu even niet laten doorleiden. We hebben elkaar gisteren niet gesproken vanwege het Maatjesfestival in Oostende. Dank aan de collega's trouwens. Maar sinds gisteren kan je in Vlaanderen naar Toy Story 5 gaan kijken in de bioscopen. En ondertussen zijn ook de examens begonnen voor de jongens en meisjes in het lager en middelbaar onderwijs. En dan kan die film misschien wel een beetje zorgen voor de nodige afwisseling. Taylor Swift, die heeft een nummer geschreven voor die film, maar daar gaan we het straks over hebben in onze koffiecorner, straks rond 20 over 11.
1: Jouw voet als vakantie, beetje chillen, beetje dansen.

De Black Eyed Peas met dat zomergevoel waar we het daar straks al even over hadden. Vandaag donderdag de tweede rit in de Belgian Balwaser Tour. En die brengt het peloton van Merelbeke naar Melle en eindigt in Knokke-Heist in de late namiddag. Die etappe die lijkt op papier ideaal te zijn voor de sprinters. Maar er zitten ook enkele kasseistroken tussen. De aankomst die ligt opnieuw bij de wandelaar op de Zeedijk in Knokke-Heist, waar Tim Merlier vorig jaar nog de snelste was. Vandaag dus de tweede rit in de Belgian Balwaze Tour. En bij Patine Packaging in Brugge hebben de werknemers te horen gekregen dat er bespaard moet worden. Maar dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot gebeuren. Straks een nieuw verhaal op de werkvloer om 10:30. En ondertussen muziek die bekend klinkt.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Dit komt uit 1984, het jaar van The Reflex van Duran Duran. Maar dit voelt eigenlijk als een zomerhitje uit dat jaar. Dr. Dr. van de Thompson Twins. Vandaag, donderdag 18 juni, dus de tweede rit in de Belgian Balwaze Tour. Mocht je ergens richting Merelbeke uitgaan, Melle of Knokke-Heist, dan moet je zeker rekening houden met hier en daar wat oponthoud of misschien wel een omleiding. En dat heeft te maken met koersdag in West-Vlaanderen. Elke dag verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze provincie. Bij Patien Packaging in Brugge hebben de werknemers te horen gekregen dat er bespaard moet worden. En dat gaat tenminste 11 ontslagen kosten. Het bedrijf is gespecialiseerd in verpakkingsmachines. Dat is een kleine wind die storm gaat geven, denken de vakbonden. Onderhandelingen worden ondertussen opgestart om dat ontslag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heel bijzonder, CEO Ben Hubert heeft intussen ook zelf ontslag genomen.

terug naar de jaren 70 met Johnny Cash, donderdag voormiddag. Bart Kuil en Gary Hagger, die ga je dit weekend tegenkomen in het Wiltura Sportpark in Nieuwpoort, want daar zijn de hoppenfeesten. Maar daar vertellen we zo meteen meer over. Maar Bart en Gary, ja, dat zijn collega's van Johan Verminne. En met hem gaat het ondertussen wel goed. Ja, zelfs veel beter, want hij heeft laten verstaan dat hij toch aan zijn afscheidstournee wil beginnen. 13 december in het Cultureel Centrum Zwanenberg in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen. En er gaan uiteraard nog veel data bijkomen voor de culturele centra in Vlaanderen. Goed nieuws, hè? Ja, het gaat goed met Johan Verminne. En ik kijk ook vooruit, hè. Het gaan mooie dagen worden.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Reliving in Dreamtime. Ja, dat hoorde ik hem zeggen, maar ik geloof daar niks van hoor. Het is hier pure bittere ernst. We zitten op de werkvloer tussen 10 en 12. We zitten bij Melinda FM. Fijn dat je meeluistert in de wagen, thuis en op de werkvloer. Het komende weekend zijn het de hoppenfeesten in Veurne. Alles gaat door in het Wiltura Sportpark daar in Veurne. Ja, dat is een bruisend zomerfestival. Met muziek, met veel sport en met veel sfeer. Er is een voetbaltoernooi, er is een estafetteloop en er zijn optredens van Bart Kael en Gary Hagger. Het hele programma staat online. Dat kan je terugvinden op www.veurne.be. Vanmorgen en zaterdag dus in het Wiltura Sportpark in Veurne. De Hoppen

0: niet.
1: Nee, zo even. We gaan hier niks sluiten. We zetten de deur op een kier, want we hebben nog heel wat classics en heel wat verhalen te vertellen. Straks in de koffiecorner, even na 11:00. Eerst luisteren we naar het nieuws van bij ons.
2: Zomerse muziek, Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Oostende bruist de komende dagen opnieuw dankzij het Maatjesfestival, waar de geur van verse maatjes en de gezellige drukte samenkomen. Het maatje zelf is een jong, mild gezouten haringje, geliefd om zijn zachte smaak en traditionele bereiding. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van sfeer en van de maatjes, spraken we ook met Serge Gobin. Serge vertelt over hoe hij dit festival beleeft en wat deze editie voor hem zo bijzonder maakt.
2: Ik vind het een ongelooflijk leuke gebeurtenis en je ziet de sfeer is er. Dit is echt Oostends authentiek. Ja, ja. En je ziet ook dat de Oostendenaren ervan genieten, dat is belangrijk.
3: Ja, folklore die in stand wordt gehouden, hè? Ja,
2: als je weet dat het 50 jaar bestaat. We horen nu een Nederlandse kapel uit Amsterdam. Ja. De jongens, daar werk ik al 45 jaar mee. Dus, maar het is plezant dat je ziet dat de mensen ervan genieten. Ja, ja. Maatjes, Nederland wordt een beetje geassocieerd. En het is leuk dat zij voor het 15 jaar bestaan hier zijn. Ja. En je ziet, er is een leuke sfeer, dat is belangrijk.
3: Ja, ja, de mensen die zijn hier aan het zwieren en zwaaien. Ja, leuk inderdaad, Serge. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb het eerste maatje op de boot geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n maatjesfanaat, maar ik heb er toch al twee binnen. Ik heb ze liever met wat jajuin erbij, maar zo'n volledig maatje vind ik nogal groot.
3: Ja, ja, te.
2: Ja, te. Stukjes vind ik leuker.
3: Ja, kleine stukjes knabbelen. Ja, maar je geniet er wel van.
2: Ik geniet ervan en ik vind het een traditie. En aan traditie moet je meedoen. Ik drink ook geen jenever. Ja. Ik heb ook jenever gedronken, dus je moet gewoon meegenieten.
3: Ja, elk zijn liefhebberij, hè, inderdaad. Ja. En zijn er nog wat speciale dingen dat je uitkijkt in Oostende? Dat je zegt, moeten we zeker meemaken ook?
2: Ik organiseer heel veel in Oostende, dus ik doe voor de stad heel veel dingen. Ik doe ook voor toerisme dingen. Dus we hebben een hele drukke agenda heel het jaar door. Dus, ja. En dit is er één van. Wij werken ook goed mee. En ik denk, al die tradities, dankzij Schepen Heldhof, moeten we een beetje in ere houden. En daar zijn we nu mee bezig en dat lukt wel. Ja. En je ziet dat de mensen genieten van goede oude tradities.
3: Ja, ja, ja. En het is hier een lang feest, hè, met heel wat optredens. Zijn er ook speciale optredens waar je naar uitkijkt hier op het Maatjesfestival?
2: 4 dagen is het hier. Hè. Dus mijn zoon die is manager geworden van Aaron, die in The Voice André Hazes zong. Ja. En die komt zondag om 16 uur hier optreden. Dus dat is een hele jonge artiest met een ongelooflijke hazenstem. We hebben dan ook nog Lucas die ook weer hazes brengt. Dus ik denk hazes, maatjes, dat één verhaal is. En ik ga iedere dag wel een aantal keren langskomen. Dus kom gewoon genieten en geniet van de maatjes, geniet van een drankje. Ja. En ik denk, dit is Oostendse traditie.
1: En het Maatjesfestival blijft ook heel wat liefhebbers naar Oostende brengen. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van de sfeer, de muziek en natuurlijk de maatjes, spraken we ook met Dirk, die vroeger in Berlaren woonde.
4: Inderdaad, ik kom speciaal naar Oostende. Ja. Ik ben aangespoeld, maar sinds mijn pensioen woon ik in Middelkerke. Ja. Maar ik kom speciaal naar hier voor het Maatjesfestival.
3: Speciaal voor het Maatjesfestival. En heb je al eentje kunnen proeven?
4: Nee. Ik ga dat straks doen.
3: In afwachting.
4: Ja.
3: En hoe hard kijk je dan naar uit, naar het Maatjesfestival?
4: Oh ja, ik ben nogal een visliefhebber. Ja. En ik ben dol op maatjes, ik eet dat graag. Ja, dus verleden jaar was ik hier ook. En nu moest ik hier ook zijn.
3: Ja.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zonnig met hier en daar hoge wolkensluiers en later ook stapelwolken. Het blijft zeer warm met temperaturen van rond 25 graden aan zee tot ruim 30 graden landinwaarts. De wind die blijft meestal zwak uit wisselende richtingen. Later op de dag en tijdens de nacht kunnen onweersbuien vanuit het zuiden het land binnentrekken. En die zijn lokaal fel met kans op veel regen op korte tijd. Ook morgen blijft het zonnig en heet. Maar vanaf vrijdag namiddag neemt de kans op hevige, mogelijk gestructureerde onweersbuien opnieuw toe.
5: Het regionieuws werd u aangeboden door...

De Spider-Murphy Gang had het jaar voordien eigenlijk de deur al een klein beetje op hun kier gezet, maar toch bleef de concurrentie groot in 1982, want er was Temple Tudor met Wunderbar en toch heeft Nena de strijd gewonnen met de 99 Luftballons. Het is 11 uur voorbij, terug welkom op de werkvloer. Een hele goede morgen.

federale politie in ons land waarschuwt voor een snelle toename aan factuurphishing. Wat is dat nu weer? Wel, dat zijn vervalste facturen die opgemaakt zijn met artificiële intelligentie en die zomaar zonder vragen in je mailbox binnenkomen. Straks in onze koffiecorner is dat het onderwerp van gesprek. En ondertussen hebben we uiteraard de leukste classics voor u. Elk moment de hits die je kent. Dit is Mama's Jasje.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk

0: Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

in onze hitparade. En ja, het is ondertussen een constante gebleven. En dat is wel heel goed nieuws. Wait for You was dat van 2024. De federale politie waarschuwt dus voor een snelle toename aan factuurphishing. Dat zijn vervalste facturen opgemaakt met artificiële intelligentie die zomaar in je mailbox terechtkomen. Oplichters die hacken de mailboxen met gelekte wachtwoorden, monitoren de e-mails en passen daarna de facturen heel discreet aan, waardoor ze dus moeilijk te onderscheiden zijn. Zie je mijn waarschuwingsvingertje? Dubbel aandachtig zijn, mocht je dat overkomen, en dan kan je dat heel veel tijd en wellicht ook heel veel geld besparen. Ze sturen de vervalste facturen door of plaatsen die in je mailbox. De federale politie vraagt om de wachtwoorden toch nog maar eens, of ja, toch heel regelmatig te wijzigen. Ja, dat moet je zeker doen. En dan dubbel te checken bij verdachte wijzigingen en sterke beveiliging te gebruiken. Altijd een melding plaatsen op safeonweb.be.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

Terwijk, ja, hou jij die gedachte maar. Ik denk een beetje aan de lunch zometeen. Want het is bijna 11:45. West-Vlaanderen luistert naar Melinda FM. Ook zometeen met de lunchradio tussen 12 en 2 bij Ron. Tot die tijd nog enkele leuke classics. Zoals Jaap Rezema en Daryl Hall en Jownouts. Ja, ik ben ze gaan opzoeken. We hadden het daar straks toen we Daryl Hall draaiden met I'm Living in Dreamtime. Hadden we het over I Can Go For That en Man Eater. Wel, ik ga zometeen Kiss On My List nog eens draaien. Céline Dion die heeft ondertussen alweer 10 concerten toegevoegd, hè, aan haar shows in Frankrijk in La Défense Arena. Nu staan er al 26 op de kalender en zijn al meer dan 500.000 tickets verkocht. Céline Dion, ze heeft wat losgeweekt na haar aankondiging van de comeback. Een straffe madame, hè. En wel, Lady Gaga is dat ook. Die krijg je zometeen met Rain On.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

nog herinner de 1980 Kiss on My List van Daryl Hall en John Oates. De federale politie waarschuwt dus voor een snelle toename aan factuurphishing. Vervalste facturen die zomaar in je mailbox binnenkomen en opgemaakt zijn met artificiële intelligentie. Dus let bijzonder op en mocht het je tegenkomen, dan ga je zeker een melding maken bij safeonweb.be. Bij Patin Packaging in Brugge hebben de werknemers te horen gekregen dat er bespaard moet worden en dat gaat minstens 11 ontslagen kosten. Ook de CEO, Ben Hubert, heeft al zijn ontslag ingediend. Zometeen lunchradio met Ron tussen 12 en 2 en nog meer feiten van 18 juni uit de geschiedenis. Maak er een hele fijne donderdag van. Dan gaan wij hier nu stoppen, nu wij niet meer praten. Maar morgen komen we terug tussen 10 en 12.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine neemt jaar na jaar toe. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders al eens ketamine gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schrote van het VAD.
2: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect. Maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
1: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linde van Randstad.
3: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
1: 8 op de 10 studenten hebben een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. In Moskou in Rusland zijn meerdere branden uitgebroken door Oekraïnse drone-aanvallen. Er staan verschillende olieraffinaderijen in brand. Op beelden op sociale media zijn hevige vlammen en grote rookwolken te zien. Een van de raffinaderijen is al voor de 2e keer geraakt in een week tijd. En zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Barbados, een mini-staat in de Caribbean, heeft amper een totale oppervlakte van 430 vierkante kilometer, maar heeft toch wel één grote wereldster voortgebracht. En dat was deze dame hier, die je kon beluisteren net na Derek Smeets. Rihanna was dat, en Pon de Replay.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Je hebt het daarnet gehoord in het weerbericht. Vandaag volop zon en temperaturen die deze middag vlot oplopen tot 32 graden. Hou rekening met een kleine kans op wat lichte neerslag. En dat laat in de avond, maar daar gaan we nu nog niet aan denken. Voorlopig bakken en braden. Dus dat is wel iets waar ik van hou. The Thing I Love, Max en Andy Grammer zijn dit hier.

Deze boyzone werd in 1993 opgericht als het ware het Ierse antwoord op de Britse boysband Take That. De band blonk uit in het maken van meer zoete, zwijmelige popsongs, waaronder deze cover hier die ze maakten van een oude hit van Tracy Chapman. Dat was Baby Can I Hold You.

0: Deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: De nieuwe single van K3 staat klaar, dus deze liefde, love, amour verdwijnt ongetwijfeld binnenkort hierboven op onze zolder bij Melinda FM in een van die grote kasten. Nu Champagne, de Nederlandse rockband die werd opgericht in Rotterdam. In 1976 werd op tekst van Wally Tex het nummer Rock'n'Roll Star opgenomen. De single bereikte de tweede plaats in de hitparade. Opvolger daarvan was deze plaat hier, die het ook niet slecht deed in de hitparade. Me Oh My Goodbye.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 18 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in 1828. Emilia Earhart vliegt als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan als passagier. 1930, oprichting van het Nationaal Instituut voor de Belgische Radioomroep. Kortweg de NIR, de Belgische officiële radio. 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog roept Charles de Gaulle vanuit Londen per Radio Frankrijk op om de strijd voort te zetten, hoewel het zojuist onder de voet is gelopen door Nazi-Duitsland. 1972, West-Duitsland wint in Brussel het EK voetbal door de Sovjet-Unie in de finale met 3-0 te verslaan. 1983, Sally Ride is de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte als bemanningslid van de Space Shuttle Challenger tijdens missie STS-7. 1989, Myanmar is de nieuwe naam van het Zuidoost-Aziatische land Birma. 1991, bij een aardverschuiving in de Chileense stad Antofagasta, veroorzaakt door uitzonderlijk zware regenval, komen meer dan 60 mensen om het leven. 1995, bij een ontploffing in een wegrestaurant in het Belgische plaatsje Einatte, dichtbij het Drielandenpunt, komen tenminste 16 mensen om het leven en raken er 3 ernstig gewond. 18 juni vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Nog steeds terug te vinden in onze top 30 deze Just A, Jackstyle en John met Turn the Lights Off.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Nog tot zondag 21 juni is er het Maatjesfestival in Oostende. En trouwens gisteren, op woensdag, waren we er met onze Tour Caravan hier van Melinda FM. Hopelijk heb je er een beetje van genoten, van al die goede sfeer en al die goede platen. Trouwens, straks nog zo'n goede plaat. De Airplay van deze week komt eraan. Na deze topper hier uit de gouden jaren 80. Midnight All brengt nog eens Bats Are Burning.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: OMC en how bizar. Het is 18 juni vandaag. Het is de sterfdag vandaag van onder meer Luke Walter Jr. De Belgische zanger van Blue Blood overleed in 1996. Werd 48 jaar. Ook Vera Lynn overleed op deze dag. Dat was in 2020. Deze Britse zangeres zou vandaag 103 geworden zijn. En de laatste die vandaag overleed in het verleden, dit keer in 2025, dat was vorig jaar dus, is de Amerikaanse singer-songwriter Lou Christie. Hij werd 82 jaar bij ons bekend dankzij deze I'm Gonna Make You Mine.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Vorig jaar dus op deze dag, 18 juni, overleden op 82-jarige leeftijd. Lou Christie was dat. En I'm gonna make you mine. En dit hier krijg je nog van mij tot aan het nieuws van 1 uur.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Francken.
2: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
1: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schouten van het VAD.
3: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect. Maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
1: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren. Soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor. En 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Ik weet echt niet hoe hij aan zijn artiestennaam is gekomen, want ik heb eens gekeken op het internet. En nee, zo klein is hij niet, deze Kevin Little. Wel een hele grote hit had hij te pakken met deze Turn Me On, die je kon luisteren net na het nieuws van 1 uur hier bij ons.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En deze plaat, jammer genoeg, komt maar niet terecht in onze hitparade, onze top 30. Wel een hele leuke single van Lizzo. De nieuwe Don't Make Me Love You is dit hier. Oh.

Al dus nog Mr. Joe Kakker. Wordt er gevoetbald vandaag? Jawel, er wordt gevoetbald op het wereldkampioenschap voetbal. Straks om 18 uur is er de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. En vanavond om 21 uur is er nog Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Vannacht zijn er volgende wedstrijden. Om 12 uur exact is er Canada tegen Qatar. En om 3 uur is er Mexico tegen Zuid-Korea.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Duet die kan tellen, nietwaar? Deze Maxime samen met Babette, dat was hoe dan ook. Na zijn grote hit Dance Across the Floor scoorde Jimmy Bohorn een jaar later in 1978 een zeg maar bescheiden hitje met deze spank. De plaat behaalde nipt onze Belgische hitparade, maar vandaag anno 2026 nog eens lekker op de radio.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Daddy Swims op deze 18 juni en The Bad Dreams.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Severine Doré, de Belgische zangeres, wordt er 48, net zoals Kathleen Aerts, een van de Vlaamse zangeressen van de originele K3's. Christophe, de Vlaamse slagerzanger, wordt er 50, net zoals Laura Lynn, de Vlaamse slagerzangeres. Alison Moyet, de Britse zangeres, wordt er 65. En Hans Sanders, beter bekend als Bots, de Nederlandse protestzanger, overleed in 2007, zou vandaag 80 geworden zijn. En de Italiaanse zangeres Raffaella Cara wordt er vandaag 83. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Britse singer-songwriter Paul McCartney. Die wordt er vandaag 84. En in het verleden was hij lid van dit bandje hier, de Beatles.

0: Jarige Paul McCartney, 84 jaar vandaag, was muzikant bij de Beatles, waarin hij co-leadzanger, bassist en songwriter was. Paul McCartney begon wat nummers te schrijven samen met John Lennon en scoorde een duizelingwekkende lijst van nummer 1 hits met die band, waaronder met deze plaat hier ook natuurlijk. Hè. Penny Lane was dat, van dus de Beatles en Paul McCartney.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En deze mannen hier hebben het vandaag blijkbaar nog niet warm genoeg. Ze zijn nog lekker handtastelijk. Dit zijn die van Aha en Touchy.

echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Ja, als het niet alleen buiten moet zomeren, maar ook op de radio, dan moet je deze plaat nog eens bovenhalen, hè? Juan Luis Guerrera I was dat. En Burbujos de Amor. En trouwens vanaf volgende maand. En dat tijdens de maanden juli en augustus, zeg maar de grote vakantie, gaan we telkens hier in Club de Wit elke dag rond dit tijdstip. Dat is zo rond 20 à kwart voor 2. Een hele grote zomerhit op jullie loslaten. Het is maar dat je het nu al...

Een zeer geslaagde muzikale samenwerking tussen het Goede Doel en René Froger. Alles kan een mens gelukkig maken, was dat. En deze Dandy Warhols met Bohemian Like You brengen ons enkele stappen dichter bij de zomerse matinee en Stef Tielemans. Met andere woorden, dit was Club De Wit voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het Maatjesfestival brengt de komende dagen opnieuw heel wat sfeer, muziek en volk naar Oostende. Naast de traditionele maatjes staan er ook tal van optredens en animatie gepland die het Vestersplein in een echt feestplein veranderen. We vroegen aan Glenn Dangro, de organisator van het evenement, wat er deze editie nog allemaal op het programma staat.
2: Vrijdag is eigenlijk het belangrijkste voor ons, want de Gerard Award wordt dan uitgereikt naar onze stichter toe. En we hebben ook Oostende Zingt Chaos met Lucas en orkest. Ja. Lucas is ook Peter, dus dat wordt wel heel belangrijk. Een mooie avond. Dan zaterdag hebben we ook bepaalde optredens. Antoine's Headliner, HSK en de Pulsars. En de zondag hebben we dan Bob van de Silhouettes, die een aperitief concert doet. Een hele travestieshow. Dus voor de mensen die zo zijn van travesties en van de shows, kom zeker af. En dan als afsluiter Aaron vanuit The Voice.
1: Ja. Dus een hele organisatie in principe voor u. Hè. Hoe lang ben je daarmee bezig met die voorbereiding van zo'n maatjesfestival?
2: Dit jaar, gelijk nu, maken we als afspraken voor volgend jaar. Maar dat zijn de vaste afspraken, zoals met het schip, het plein, de stad, nog andere, et cetera. En dan eigenlijk rond januari, februari, beginnen we dan echt wel met de organisatie en het boeken van de artiesten enzovoort.
1: Ja, om alles dan uiteindelijk in goede banen te kunnen leiden. Hè? Ja.
2: Het is altijd niet gemakkelijk, maar het lukt ons altijd wel. Soms moeten we echt iets dingen doen, last minute, zoals dit jaar ook, allerlei kleine detailtjes. Maar het lukt ons altijd.
1: Ja. En het is een van de weinige initiatieven ook die nog gratis is. Een gratis festival. Hoe spelen jullie dat klaar om dat gratis te kunnen houden, die optredens?
2: Wel, dankzij onze sponsors. Ja. Zo simpel is het. In sponsoring kan het ook niet meer doorgaan. Ook de stad Oostende die enorme steun heeft dit jaar. Ook Nederland die een enorme steun heeft gegeven dit jaar. Dus we zijn er natuurlijk heel blij mee. Ja. Dus krijgen we dat klaar. We zijn natuurlijk een gezonde VZW. En we blijven gewoon verder werken op deze eiland.
1: Ja. En het is nu dit jaar de 50ste keer. Wat is er speciaal nu dan andere jaren? Of is er een extraatje? Of is het elk jaar gewoon volle bak feesten hier?
2: En gewoon nog meer groter of andere jaren. Anders werken we meer met plaatselijke artiesten. Nu werken we echt wel met de coverbands die over heel België gekend zijn.
0: Ja. Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zonnig met hier en daar hoge wolkensluiers en later ook stapelwolken. Het blijft zeer warm met temperaturen van rond 25 graden aan zee tot ruim 30 graden landinwaarts. De wind die blijft meestal zwak uit wisselende richtingen. Later op de dag en tijdens de nacht kunnen onweersbuien vanuit het zuiden het land binnentrekken. En die zijn lokaal fel met kans op veel regen op korte tijd. Ook morgen blijft het zonnig en heet. Maar vanaf vrijdag namiddag neemt de kans op hevige, mogelijk gestructureerde onweersbuien opnieuw toe.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: was een eenmalige samenwerking in 1985 tussen Tina Turner en Bryan Adams. And it's only love. Goedemiddag, hier zijn we weer op deze donderdag. Maatjesfestival ligt achter ons en we kijken al vooruit naar een nieuwe Melinda FM On Tour. Dit weekend staan we op de Zeedijk in Middelkerken en dat tijdens Bier aan Zee. Daar gaan we zo meteen wat meer over vertellen.
1: Zomer, matinee met Stef Tielemans.

Wat gebeurde daar dan allemaal? Something happened on the way to heaven, dat was Phil Collins. En dit weekend in Middelkerke, bier aan zee. Dan wordt de Zeedijk getransformeerd tot de langste toog van België, gevuld met gezellige terrasjes en een ongeëvenaarde selectie van Belgische bieren. Er zijn tientallen brouwerijen, sfeervolle muziek is er, straatanimatie en culinaire verwennerij. Matinee. En wij van Melinda FM maken er 2 dagen lang live radio met de Melinda FM on tour. Op zaterdag en zondag tussen 10 en 6.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: was een hitje van vorig jaar van Ted & McRae en Tit for Dat. Zometeen onze cocktailplaats, maar eerst nog eens Anita Meijer.
1: Tot 3 uur. Zomer Matinee met Stef Tielemans.

0: Dan zit een mooie madame gevonden. Ja, ze had iets speciaals, hè. En dat heeft ze nog altijd. Bovenop haar mooie stem natuurlijk. Uit Nederland. Anita Meijer was dat. Ze bracht het uit in 1981. En Why Tell Me Why.
1: De cocktailplaat.
0: Zet je zonnebril maar op. Voel het zand tussen je tenen. En droom even weg naar de zonnige westkust van Amerika. Met palmbomen, stranden en eindeloze zomerdagen. Brengt deze volgende klassieker meteen het ultieme vakantiegevoel naar je radio. Perfect voor onze cocktailplaat van vandaag. Hier is David Lee Roth en California Girls.

0: Maar...
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Candace Watson was dat bij Melinda FM en I'm Here Again. En dat is het ook voor Christophe Van Dam. Gisteren kon hij niet aanwezig zijn, want dan stonden we live in Oostende voor het Maatjesfestival. Daarom vroeg ik hem, kun je op donderdag komen? Natuurlijk.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Oorspronkelijk wordt Kokomo als duet tussen Scott McKenzie en Danny Doherty opgenomen. Maar die versie wordt pas in 2010 uitgebracht op het postume album Many Mamas, Many Papas. Wanneer de Beach Boys worden gevraagd om een nummer voor de film Cocktail op te nemen, neemt Terry Melcher contact op met zijn oude vriend John Phillips en vraagt of hij misschien nog iets op de plank heeft liggen. Een van de liedjes die hij krijgt toegestuurd is Kokomo. Hoewel Phillips een aantal keren zijn vakantie heeft doorgebracht op het Caraïbische eiland Mystiek, bestaat Kokomo niet echt. Er zijn weliswaar verschillende plaatsen in de wereld met die naam, bijvoorbeeld in de Amerikaanse staten Indiana, Arkansas en Hawaii. Maar daar gaat het nummer dus niet over. In het liedje wordt Kokomo beschreven als een plaats in de buurt van Florida Keys en worden eilanden als Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahamas, Key Largo, Montego Bay, Martinique, Montserrat en Port-au-Prince genoemd. Alleen Beach Boy Brian Wilson kan niet bij de plaatopname aanwezig zijn. De clip wordt opgenomen in het pas geopende Grand Floridian Resort in Walt Disney World, Florida. Kokomo van de Beach Boys uit 1988 komt meteen op de nummer 1 terecht in Amerika en stoot A Groovy Kind of Love van Phil Collins van die eerste positie af. Voor de jongens betekent het de eerste nummer 1 hit in de States sinds Good Vibrations uit 1966. En het is ook hun enige nummer 1 hit die niet geschreven of geproduceerd is door Brian.

70. GG Kale was dat. En Cocaine. Daarvoor hadden we nog The Weeknd met Dancing in the Flames. En zo zit het erop deze zomermatinee bij Melinda FM. Morgen dan doen we het graag opnieuw op de vrijdag, zo net voor het weekend tussen 2 en 3. Voor zometeen veel plezier met Luc de Lee en de Rotonde. Straks om 4 uur Jan Snel en om 5 uur Jacques van Belgium. En morgen dan zijn wij er graag terug tussen 2 en 3 op de vrijdag. Ik heb voor jullie nog In Excess, New Sensation. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een prachtige boodschap van Arthur Baker en de Backbeat Disciplines. En the message is love. En onze message is ook love tussen 3 en 4, want wij zijn er weer met een nieuwe aflevering van onze Rotonde. Welkom op donderdag.

Een dametje die nog altijd vol energie zit, Camille, en nu dat je weg bent. De bekendste klankman van België, Pascal Braakman, heeft zijn oude liefde teruggevonden. Daarmee bedoelen we geen vrouw, maar zijn passie voor DJ-werk. Op 64-jarige leeftijd heeft hij de draad weer opgenomen na een privéfeestje die hij moest draaien voor een vriend. De opdrachten blijven maar binnenkomen en dus smeet Pascal het ijzer terwijl het nog heet is. Wie hem aan het werk wil zien, kan onder meer naar Moonfest, de Paulusfeesten in Oostende of een openluchtevent in Beveren. Verder lopen ook nog enkele festivals. Daar zal Pascal Braakman bewijzen dat hij het nog altijd kan.

Bloodline van Alex Warren en Jelly Roll. Heb je zin in een sportieve zomeravond aan zee? Schrijf je dan in voor de Nieuwpoort Strandloop op 10 augustus. Kies tussen uitdagende 5 of 10 kilometer langs het strand en de start wordt gegeven om 19:30 aan het beachvolleybalterrein op het Henricaplein. Ook de jongste sportievelingen kunnen deelnemen aan de Kids Run met afstanden van 400, 800 of 1200 meter afhankelijk van de leeftijd. Voor inschrijven kan vanaf €4 voor 5 kilometer en €8 voor de 10 kilometer. Inschrijven op de dag zelf is eveneens mogelijk. De opbrengst gaat naar Levensloop. Alle info nieuwpoort.be/loopcriterium2026. Dit is Toploader.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

Een duikje naar de hitparades van 1984 met dit prachtige nummer van Cyndi Lauper, Time After Time. Energieleveranciers smijten met kortingen om klanten te overhalen te veranderen. Maar vaak zitten achter deze kortingen contracten die op lange termijn niet zo interessant meer zijn voor de klant, maar wordt meestal overgekeken. Vanaf 1 januari heeft minister Beenders en de federale overheid beslist de welkomstkortingen op energie aan banden te leggen en er dus strengere wetgevingen op te leggen. Dit is uiteraard ter bescherming van alle klanten.

Is misschien wel nog een klein beetje vroeg om nu al in slaap te vallen. Digidex featuring Eva de Roveren en Slaap Lekker. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellige tweedaagse feest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt boordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk. En er is meer. In de omliggende straten kan je ook snuisteren op de traditionele rommelmarkt. Mis het dus niet, de vernieuwde Mariakerkerie op 5 en 6 augustus op het Mariakerkeplein in Oostende. Iedereen is er van harte welkom. Ook Harry Styles.

0: sesame easy.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als we Stevie Wonder zeggen, dan staat dit altijd garant voor funky music. En dit was zeker niet anders met dit nummer Do I Do. Let goed op wanneer je gebruik maakt van gratis wifi op openbare plaatsen. Vaak bieden hotels en vakantiehuizen hun gratis wifi aan tijdens je verblijf. Maar kun je bijvoorbeeld profiteren van gratis wifi op de luchthaven, dan kan er wel een vuiltje aan de lucht zitten. Misschien kan deze wifi wel een hotspot voor cybercriminaliteit zijn. Dus wees er gewaarschuwd, op openbare plaatsen in binnen- en buitenland is je mobiele data misschien een betere.

Het is altijd een gevestigde waarde geweest. Uit 1978 was dit nog Neil Diamond en Desiree. En wij zijn uitgeblust voor vandaag. We gaan Jeroen aan zijn regio-informatie laten beginnen. En Jan Snel die staat uiteraard weer klaar met een nieuwe smits. We gaan eruit met Fleming en Meteor en Niet Nodig. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Oostende bruist de komende dagen opnieuw dankzij het Maatjesfestival, waar de geur van verse maatjes en de gezellige drukte samenkomen. Het maatje zelf is een jong, mild gezouten haringje, geliefd om zijn zachte smaak en traditionele bereiding. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van sfeer en van de maatjes, spraken we ook met Serge Gobin. Serge vertelt over hoe hij dit festival beleeft en wat deze editie voor hem zo bijzonder maakt.
2: Ik vind het een ongelooflijk leuke gebeurtenis en je ziet de sfeer is er. Dit is echt Oostends authentiek en je ziet ook dat de Oostendenaren ervan genieten. Dat is belangrijk.
3: Ja, folklore die in stand wordt gehouden. Hè?
2: Als je weet dat het 50 jaar bestaat, we horen nu een Nederlandse kapel uit Amsterdam. Ja. De jongens, daar werk ik al 45 jaar mee. Dus, maar het is plezant dat je ziet dat de mensen ervan genieten. Ja, Maatjes, Nederland wordt een beetje geassocieerd. En het is leuk dat zij voor het 50 jaar bestaan hier zijn. Ja. En je ziet, er is een leuke sfeer, dat is belangrijk.
3: Ja, de mensen die zijn hier aan het zwieren en zwaaien. Ja, leuk inderdaad, Serge. En heb je zelf al een maatje kunnen proeven?
2: Ik heb het eerste maatje op de boot geproefd. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n maatjesfanaat, maar ik heb er toch al twee binnen. Ik heb ze liever met wat jajuin erbij. Maar zo'n volledig maatje vind ik nogal groot.
3: Ja, te.
2: Stukjes vind ik leuker.
3: Ja, kleine stukjes knabbelen. Ja, maar je geniet er wel van.
2: Ik geniet ervan en ik vind het een traditie. En aan traditie moet je meedoen. Ik drink ook geen jenever. Ja. Ik heb ook jenever gedronken, dus je moet gewoon meegenieten.
3: Elk zijn liefhebberij, hè, inderdaad. Ja. En zijn er nog speciale dingen dat je uitkijkt in Oostende? Dat je zegt, moeten we zeker meemaken ook?
2: Ik organiseer heel veel in Oostende, dus ik doe voor de stad heel veel dingen. Ik doe ook voor toerisme dingen. Dus we hebben een hele drukke agenda heel het jaar door. Dus, ja. En dit is er één van. Wij werken ook goed mee. En ik denk, al die tradities, dankzij Schepen Heldhof, moeten we een beetje in ere houden. En daar zijn we nu mee bezig en dat lukt wel. Ja. En je ziet dat de mensen genieten van goede oude tradities.
3: Ja. En het is hier een lang feest, hè, met heel wat optredens. Zijn er ook speciale optredens waar je naar uitkijkt hier op het Maatjesfestival?
2: 4 dagen is het hier. Hè. Dus mijn zoon die is manager geworden van Aaron, die in The Voice André Hazes zong. En die komt zondag om 16 uur hier optreden. Dus dat is een heel jonge artiest met een ongelooflijke hazenstem. We hebben dan ook nog Lucas die ook weer hazes brengt. Dus ik denk hazes, maatjes, dat één verhaal is. En ik ga iedere dag wel een aantal keren langskomen. Dus kom gewoon genieten en geniet van de maatjes, geniet van een drankje. Ja. En ik denk dit is Oostendse traditie.
1: En het Maatjesfestival blijft ook heel wat liefhebbers naar Oostende brengen. En tussen de vele bezoekers die kwamen genieten van de sfeer, de muziek en natuurlijk de maatjes, spraken we ook met Dirk, die vroeger in Berlaren woonde.
4: Inderdaad, ik kom speciaal naar Oostende. Ja. Ik ben aangespoeld, maar sinds mijn pensioen woon ik in Middelkerke. Ja. Maar ik kom speciaal naar hier voor het Maatjesfestival.
3: Speciaal voor het Maatjesfestival. Ja. En heb je al eentje kunnen proeven?
4: Nee. Ik ga dat straks doen.
3: In afwachting.
4: Ja.
3: En hoe hard kijk je dan naar uit, naar het Maatjesfestival?
4: Oh ja, ik ben nogal een visliefhebber. Ja. En ik ben dol op maatjes, ik eet dat graag. Ja, verleden jaar was ik hier ook. En nu moest ik hier ook zijn.
0: Ja. Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zonnig met hier en daar hoge wolkensluiers en later ook stapelwolken. Het blijft zeer warm met temperaturen van rond 25 graden aan zee tot ruim 30 graden landinwaarts. De wind die blijft meestal zwak uit wisselende richtingen. Later op de dag en tijdens de nacht kunnen onweersbuien vanuit het zuiden het land binnentrekken. En die zijn lokaal fel met kans op veel regen op korte tijd. Ook morgen blijft het zonnig en heet. Maar vanaf vrijdag namiddag neemt de kans op hevige, mogelijk gestructureerde onweersbuien opnieuw toe.
5: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

warm van krijgen. En dat is wel hetgene wat we kunnen missen deze dagen. Het is lekker warm, welkom erbij. Het is de donderdagse aflevering van het programma. Ik zei bijna vrijdagse, maar daar moeten we nog een dagje op wachten. Trouwens, wij gaan hier ook een hydration break invoeren. En ondertussen kunnen we wat reclame draaien. En wij natuurlijk iets drinken. In Leuven hebben ze daar ook iets op gevonden. Zo dadelijk.

Het lijkt mij toch een verdoken vorm van reclame. Whirlpool Productions, From Disco to Disco. De Hybration Break kennen we sinds de Wereldbeker voetbal van dit jaar. In Leuven hebben ze daar een andere naam voor. Daar noemen ze dat gewoon de Stella.

AFI, Not That Beautiful. Straks zoeken we ook een goed nieuwsbericht. Slecht nieuwsbericht hebben we al genoeg. Oekraïne bestookt Moskou met enorme droneaanval. Olieraffinaderij die in lichte laaien staan. Luchthaven.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij maakte vooral veel lawaai, deze Adam en zijn Ants Stand and Deliver uit 1981. Scott en Reine van Wijkschool Ekent treden in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Haaltert. Ik wil ook trouwe kleuters geven elkaar het ja-woord in Haaltert na trouwplannen van juf Janne. In het gemeentehuis van het Oost-Vlaamse Haaltert hebben woensdag twee koppeltjes uit de derde kleuterklas elkaar het ja-woord gegeven. Het idee ontstond na de trouwplannen van de juf Janne. En het is bezegeld met een kus. Dat zien wij hier op de foto. Het goed nieuwsbericht van vandaag. En ook goed nieuws is dit nummer. Carly Simon, You're So Vain.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

Paul de Leeuw, vliegen met me mee naar de regenboog. En als dat uw plannen zijn, zal u moeten wachten tot de zondag aanstaande. Want ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Vandaag veel zon, af en toe wat onschuldige wolkjes. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt het bakken en braden. Volop zon, 29 graden. Zaterdag 23 graden. Zondag is de... ja, zeg maar iets mindere dag. Ook dan nog 27 graden. Het zou af en toe wel eens een beetje kunnen druppelen. Maandag terug zon 29. Dinsdag hou je vast 33, als ook woensdag. En donderdag kunnen we een beetje afkoelen bij 31 graden. What's in the name? Cat's Eye. Gabriella.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before uit 1980. 19, 20 en 21 juni aanstaande. De lekkerste bieren komen proeven tijdens Bier aan Zee. En ook wij zijn daar aanwezig met onze mobiele studio Melinda FM Live Radio van op de dijk in Middelkerken ter hoogte van Chef's Grill.

Ida de Nijs, zo'n 50-tal jaren. Meteen het einde van deze donderdagse aflevering. Wij gaan nog een beetje profiteren van het schone weer. En raden u aan om hetzelfde te doen. Morgen zijn we terug vanaf een uur of 4.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
2: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen en twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
1: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat meldt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
3: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
1: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. En sport: in de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer. Toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog wat warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevige onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Het zomert niet alleen buiten, maar ook bij ons op de radio blijven de zomerhits ongetwijfeld verder gaan. Dat was Toto uit de hitparades van 1986 en Roxana.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Als je gelooft in jezelf, dan kan je zelf alle ramen open doen. Window of Hope, dat was nog even Oletta Adams in die turbulentie show. Zometeen Michael Bublé, maar eerst het verhaal uit 1999.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner- en jazzgenre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

Elk moment muziek die je kent. Het kwam uit 1977 van Grace Jones. En het was geen gewone. Dat was La Vie en Rose. En dat is Clouseau.

0: Bij ons is het bijna tijd geworden om te aperitieven. Hopelijk bij jou ook.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kijk, we werden vandaag weer verwend, niet enkel en alleen met de gids, maar ook met de temperaturen. Dat was Gilbert Montagnier en Les Sunlights de Tropiques.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
2: Het belangrijkste, één, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
1: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
3: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
1: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren, met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje, omdat het dan nog warmer wordt. Je hoort weerman David Theenau.
4: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
1: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. En sport, Tim Herlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond, met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's at Night. Melinda FM.
1: When I first saw you.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteiten en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. En het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal dus ook volgende week nog het geval zijn. Weerman David Theenau.
3: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden. En ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal. En ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
1: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in een deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de Straat van Hormuz weer volledig heropent. En in het Verenigd Koninkrijk is een jongetje van 3 teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is in kritieke toestand. Een man van 30 is aangehouden voor poging tot doodslag. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies was en hoe het kind bij de krokodillen terecht kwam. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En het weer nog. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond de graad of 35.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond de graad of 35.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.